0: Moet hulle kindertjie van ons ek die sakkind in taxi?
1: Oh, die merci. Moes ek dan die? Moet nou ook net ook moet ek inta die? Taxi driver? Daar een plietje in ek
2: ook.
1: Die merci. Tara.
0: Oh, piloon. Kaya gusto nag-eat kayo kung mukhaon o kahit.
1: At gahit? At tanaday. Takaon lagi ka nun. Manaog na ta.